0: Max, fuck jouw expectation post. Wat je voor een post, want je klankt zoals een post. Je rapt zoals een post en je zingt zoals een post. Al ben je eens vast, want je stinkt zoals een post.
1: Alright, let me speak, yo. All up in this freak show. Okay, check out my skill, geen fucking clue nie. Like my name is Nigel.
2: My name is Flippin' Tuny. Ik ga voor mijn mazen.
1: Okay, doe maar losse.
3: Seven thousand foot force, that's my motto. I'm not weird, you weird. I'm just flippin' you, yeah. I rap like a sword, I'm a sword with you, brother.
4: I fit right in, how about

woord. Ik draai mijn rokjes kort. Ik draai mijn rokjes kort. Ik draai mijn rokjes kort. Omdat ik me van mijn woord. Wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan dat jij die troebel water draait?

0: Mijn handje is uitgevouwd. Mijn handje is uitgevouwd. Dat is zijn vader zijn plug om zijn kindje te onderhouden. Mijn handje is uitgevouwd. Mijn handje is uitgevouwd. Dat is zijn vader zijn plug om zijn kindje te onderhouden. Die rode kwam mijn nek. Die rode kwam mijn nek. O, bokje, ik kan maar lopen keten. Ander in jouw plek. Die rooi doek om mijn nek, die rooi doek om mijn nek. O, bokkie, jij kan maar lopen ketten, ander in jouw plek.
1: I am so sexually threatened right now.